0: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top, vandaag en morgen in het Turkse Ankara, is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Onder andere door werkzaamheden al vroeg druk op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door de werkzaamheden op de A27 tussen Gorkum en Everdingen. Maar ook door een ongeluk met twee auto's bij Zaltbommel. 9 kilometer stilstaand verkeer. Twee rijstroken zijn voorlopig dicht. A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Knopen Terbrechtseplein 13 kilometer file. Een half uur vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen. 8 kilometer file vanaf Nieuwedijk.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Sneller met pizza met ananas. Wist je trouwens dat we niet alleen op DHB Plus te ontvangen zijn? Daar vertel ik je eigenlijk niks nieuws mee. In heel Oost-Brabant zijn we op DHB Plus te ontvangen. Maar ook op jouw bijvoorbeeld internetradio. Meestal is het even zoeken, maar dan vind je ons vanzelf. Dus Polderpop Radio, dus niet alleen op DHB Plus, maar ook op jouw internetradio.

0: Weerbericht.
1: Vandaag zijn er zonnige perioden. In het noorden is er meer bewolking en kan af en toe wat motregen vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 29 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind, aan de noordkust vrij krachtig. Komende nacht blijft het overal droog, de temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden en er staat weinig wind. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt dan 21 tot 27 graden. Vanaf donderdag wordt het weer zomers warm en in het zuiden kan het komend weekend opnieuw tropisch worden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

gaan door hier op Polderpop Radio met een Eindhovense band. Geproduceerd door Peter Koelewijn met een hit uit 1978. Hier is de popmuzikant.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. Doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil treinen bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot punten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt weer drukker op de weg. Er zijn meerdere files door werkzaamheden en door ongelukken op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dus afrit Veghel en afrit Kerkdriel, 5 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is vrij. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knopen De Hoek en Amsterdam Sloten. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten in 5 kilometer file. Veel meer vertraging is er op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en knopend Klaverpolder. 11 kilometer stilstaand verkeer. De linker rijstrook is dicht. Er worden 3 auto's geborgen. Op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij knopend Terbrechtseplein nu een half uur vertraging in 13 kilometer file.
2: Je luistert naar Radio Bergijk.

Op radio in de ochtendshow gaan we terug naar het jaar 1984. En daar komen we tegen de Groningse formatie Fox de Fox. En ze hadden toen een lekker hitje met dit nummer dat we nog een keer op de radio gaan draaien. Hier bij ons op Polderpop Radio. Hier is Precious Little Diamond. En leuk overigens dat je meeluistert en een hele goede morgen.

Fox the Fox en Precious Little Diamond uit 1984. Deze Groningse disco- en funkformatie was voornamelijk succesvol in de jaren 80. En niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Alleen met het nummer wat we zojuist gedraaid hebben. Precious Little Diamond, want dat was verbazingwekkend hun enigste hit in Nederland en de rest van de wereld.

Volgens mij is er regelmatig een liedje gemaakt over de dame Linda. Maar of het elke keer ook dezelfde Linda is, dat betwijfel ik dan weer. Hè? Volgens mij zijn er meerdere Lindas die ten grondslag hebben gelegen aan een nummer. Hier is Husky.

plaat die stamt uit 1976, deze van de Nederlandse formatie Husky and Pretty Little Linda. En het kwam tot nummer 19 in de Nederlandse hitparade en ze stonden in totaal 5 weken genoteerd. Toen de tijd in 1976. En nu dus nog een keer gedraaid in de ochtendshow van Polderpop Radio.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de Straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 15 kilometer file tussen Afrit Veghel en Waardenburg door de werkzaamheden op de A27 Breda-Utrecht tussen Hank en Noordeloos 7 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat door een ongeluk tussen Knopend de Hoek en Amsterdam Sloten 6 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht. Door een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Zevenbergshoek 7 kilometer file. De weg is vrij. A16 Breda-Rotterdam, een half uur vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein in 9 kilometer file. En dat komt door de werkzaamheden op de A20.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

Zo, die knalt er eventjes lekker in. Dat is altijd gezellig zo op de vroege ochtend. Hier bij Polderpop Radio in de ochtendshow. Mijn naam is Jacco en ik zit hier gezellig plaatjes voor jou te draaien. Maar we hebben natuurlijk ook de nodige informatie voor je. We hebben het laatst.

In het jaar 2000 stond deze plaat van Jody Bernal, Cassie Cano, maar liefst 7 weken op nummer 1. En de datum van binnenkomst in de hitparade was op 1 juli 2000. Het was trouwens ook de hit van het jaar 2000. Jody Bernal op Polderpop Radio met Cassie Cano. Oh!

0: Weerbericht.
1: Vandaag zijn er zonnige perioden. In het noorden is er meer bewolking en kan af en toe wat motregen vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 29 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind, aan de noordkust vrij krachtig. Komende nacht blijft het overal droog, de temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden en er staat weinig wind. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt dan 21 tot 27 graden. Vanaf donderdag wordt het weer zomers warm en in het zuiden kan het komend weekend opnieuw tropisch worden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Je luistert naar Polderhoog Radio.
1: Naar Friesland toe, naar de formatie die onder aanvoering stond van Siep van der Ploeg, oftewel De Kast. Met een nummer uit 1996. Dit is Raak.

Uit 1996 de kast en raak, hoogste notering toen 24. En ze stonden in totaal 7 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Jos Duistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. Doorbraak kwam dankzij een nieuw DNA-onderzoek. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit

0: wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Radio Bergijk.
2: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden voornamelijk is het extra druk op de weg vanochtend. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging nu meer dan een half uur tussen afrit Veghel en Waardenburg van 15 kilometer. Door de werkzaamheden op de A27 is dat. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk 6 kilometer file tussen Knopend Hoek en Amsterdam Sloten. Een half uur vertraging in 6 kilometer file. De twee rijstroken zijn waarschijnlijk tot 11 uur dicht. A12 Utrecht Den Haag bij Bleiswijk 7 kilometer file. Door een ongeluk met twee bestelbussen 25 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden bij knooppunt de Brechtseplein 15 kilometer stilstaand verkeer vanaf Hendrik Ido Ambacht.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

gaan terug naar 2003 op Polderpop Radio met de band die is opgericht in Den Haag door Dinan Woesthof. Waarschijnlijk wist je dat al lang, dus dat is overbodige informatie die ik heb verteld. Maar toch maar even belangrijk om weer eventjes te updaten, laat ik het zo maar eventjes omschrijven. Dit is Kane, want daar heb ik het natuurlijk over, met Ring Down On Me uit 2003.

Uit 2003 deze plaat van Kane en Rain Down On Me. Hoogste notering in de Nederlandse hitparade was nummer 6. In totaal stonden ze 12 weken genoteerd. En dit was de zogenaamde Tiësto remix version of Rain Down On Me van

0: Radio.
1: We gaan terug naar 1983 met een formatie die toen de tijd kwam uit Haarlem. Daar spreken ze toch altijd perfect Nederlands, of niet soms? Maar ze doen dit Engels, deze Nederlandse formatie. Een lekkere hit was het toen de tijd. Hoogste positie, nummer 3. 8 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade.

Right. De plaat stamt uit 1983, The Right Side One van de Haarlemse formatie What Fun. 8 weken notering in de Nederlandse hitparade met als hoogste notering nummer 3. En dat bleek achteraf hun enige hitnotering te zijn in de Nederlandse hitparade. Ze hebben nog wel een tweede single uitgebracht, Let's Get Digital, maar die kwam niet verder dan de tipparade. En dat was ook in het jaar 1984. Op Polderpop Radio hebben we ze gedraaid, What Fun en The Right Side One.